terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid.

En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid.

En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid.

En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Streekomroep de Beverlanden. These things by your grace.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid.

En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Dolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Dolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden.

Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Bever.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden.

Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, bijvoorbeeld op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 3 kilometer, 5 minuten nog. Eerder was daar zo'n 20 minuten vertraging te melden. En nu naar de A50 naar Arnhem tussen Bouwgraven en Ravenstein. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Ravenstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied.

Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijmen op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten nu. Dan de N261 richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg, 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam file tussen Breda en Zevenbergshoek. 4 kilometer, waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: even na 8 geworden en dat betekent dat wij iedere maandagmorgen beginnen met de nieuwe Airplay track van deze week. Medusa samen met Rani en Silence. De Italiaanse danceformatie Medusa, bekend van Piece of Your Heart, en de Nederlandse zangeres Rani, die slaan opnieuw de handen ineen. Na meerdere internationale hits is er nu Silence, een melodische danceplaat met een sterke boodschap en de vertrouwde stem van Rani. Rani is de half Surinaams-Nederlandse Shannon Sewrani uit Hilversum, die ook samenwerkte met Sam Veld en David Guetta.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: En het is vandaag maandag 8 juni alweer.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse Ochtendshow.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: En ook deze week zonder Marcel Steenbakker, want die is nog steeds op vakantie. Laatste weekje dat hij aan het genieten is, heel erg ver weg. Aan de andere kant van deze wereld, om het zo maar even te zeggen. Ik neem je mee naar het nieuws van 9 uur met de beste muziekmix zoals je van ons gewend bent. En natuurlijk het Beverlands nieuws. Leuk dat je erbij bent.
1: De ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Lekkere plaats, zeg. Het is de nieuwe single van Zed Zal. Hij doet hem samen met Rose Vincent. En het heet allemaal It's You. Daarvoor de jarige Bos Skeks. Hij wordt vandaag 81. En van hem draaiden wij 1976. What Can I Say? Om en bij 7:15 geweest. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor vandaag. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag. Alleen rond het middaguur verschijnt het zonnetje heel even en daarna slaat de bewolking weer dicht. Vanaf halverwege de middag gaat het weer regenen. De temperatuur die loopt vandaag wel op naar een graad of 20 en de wind is windkracht 3 uit west-zuidwestelijke richting. Op dit moment in Goes

Het was destijds de begeleidingsband van Betty White, die ook zelf platen gingen maken. Love Unlimited, I'm so glad that I'm a woman. En voor de Nederlandstalige plaat van René Vroger deed hem samen met Billy Dons en het heette allemaal De Stad. Ik kreeg trouwens net nog een berichtje van Marcel Steenbakker. Je weerbericht klopt niet. Ik denk, wat heb ik dan helemaal fout gedaan met dat weerbericht? Nou, even denken. Stuur die even later. Het is onbewolkt en 33 graden. Ja, als je 11.000 kilometer verderop zit. Maar in Goes staat het weer er op dit moment anders bij. De VVD in Goes wil opheldering over de verdwenen mobiele boombakken in de binnenstad. De bakken die werden in april geplaatst op het Kerkplein en in de Singelstraat, maar zijn half mei weggehaald vanwege de jaarlijkse molentocht. Ruim 3 weken later staan ze volgens de partij nog steeds niet terug op hun oude plaats. VVD-raadslid Chantal Perenboom die vraagt het college waar de boombakken zijn gebleven. De partij die vermoedt dat enkele bakken inmiddels elders in de stad zijn geplaatst, onder meer aan de Willem-Barendsstraat. De gemeente gaf onlangs ruim €315.000 uit aan de 63 mobiele boombakken om de binnenstad groener en aantrekkelijker te maken. De VVD wil weten waarom de bakken zijn verplaatst en wanneer ze terugkeren naar het centrum. Het grappige van dit bericht vind ik dan wel dat uitgerekend Chantal Perenboom zich gaat ontfermen over de boombakken.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Nu staat er wel een wat langere file op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drecht-tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar één file langer dan 5 minuten. Die zat de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Marshmallow en Thomas Rhett en van deze twee Where We Go.
1: Wij zijn de Beverlanden. Streekomroep de Beverlanden. Dit is Ad Vermeer.

Robert Palmer uit de jaren 80. En van deze Robert deden we Mercy, Mercy Me, I Want You. Daarvoor de nieuwe Lady Gaga, wereldplaat geworden, Shape of a Woman. De provincie Zeeland investeert €750.000 in Air Zeeland. Een nieuw talentenontwikkelingsprogramma voor startende professionele kunstenaars. Het initiatief van Vleeshal, Mostly Modern Festival en theaterproductiehuis.

is trouwens sinds 27 februari 2026 gedeputeerde van de provincie Zeeland namens het CDA voor Sport en Cultuur. Hij volgde destijds Jo Anders de Ban op, die staatssecretaris in Den Haag werd. Verder met de muziek hier in Op Weg, de Beverlandse Ochtendshow, Daan International en Diva.

Heerlijke plaat vind ik dit. Ik vind het er eigenlijk eentje voor in een rokerig café. Maar ja, die heb je tegenwoordig niet meer in Europa. Maar toch een goede plaats en een leuke sfeer erbij. Shanna Spiro, Material Lover. Daarvoor Dana International uit Israël. En een winnende Eurovisie Songfestival nummer uit 1998. Diva.

Calling Your Name. Dat was inderdaad de titel. Daarvoor hadden we Bastille en Shut Off The Lights. En daarmee werd het bijna 9 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Op Weg, de Beverlandse Ochtendshow, erop zit. Ik wens een hele fijne voorzetting van jouw maandag. En wat mij betreft en dit programma betreft, graag tot morgenochtend 8 uur voor de nieuwe aflevering. Zometeen kom ik je ook nog wel even tegen om 1 uur bij de Hesselschudding met Hessel Meinema. En anders vanmiddag om 5 uur met Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Tot dan 9 de Eagles.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied.

Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel viel op de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog.

Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar

Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 6 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Het weer, vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelp en Oler nog wel een file, 5 kilometer en 10 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland.

Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Eindhoven. Bij Oorschot is de vertraging 10 minuten. De andere kant op bij Ulverhout ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder.

Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn twee uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En het begin van een nieuwe week Hesselschuddingen, dus we zeggen een hele goede middag. En die goede middag die wordt u gezegd door Hessel en Ad. Hi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: We mogen weer tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag, hè?
3: Tot 2 uur.
2: Nou, dat dacht ik toch. En dit was een mooi begin. Sonny & Cher uit 1967 met The Beat Goes On. Sonny & Cher, ja, dat bekende popduo. In de jaren 60 en 70 zijn ze bij elkaar geweest. Maar wat misschien niet iedereen weet, is dat Cher aan de bak kwam als achtergrondzangeres. Zij heeft achtergrondzang gedaan bij onder andere The Righteous Brothers met de You Lost That Loving Feeling.
3: Daar wist ik dan maar niet.
2: Ja, dat kun je Cher ook horen. En ook bij Da Doo Run Run van de Crystals.
3: Ja, daar kan je het wel een beetje in horen.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat deed ze dus achtergrondzang. Voordat ze begon met Sonny en het Sonny & Cher bestaan gebeuren,
3: okay.
2: Zeg maar. Ja, ja. We gaan tijdreizen, zoals al gezegd. En dan gaan we meteen een stukje deze kant weer op. Dan gaan we naar 1979. En dat doen we dan met Nick Gilder. En die komt uit Canada als frontman van de band. Ik moet eigenlijk zeggen, glam rock band. Sweeney Todd is hij destijds begonnen. En waarom zeg ik dit dan? Omdat zij heel kort eventjes gespeeld hebben. Die band dus, met een hele jonge Bryan Adams.

0: You Really Rock Me, deze Nick Gilder uit 1979 en uit Canada natuurlijk, hè. Ja, en hij heeft zelfs een People Choice Award gewonnen voor Male Vocal Artist of the Year. Deze Nick Gilder. En jij zei net dat je hem niet kende, dit nummer niet, maar nu toch wel? Denk
1: ja,
0: ik
1: nu wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik hoorde het intro en toen dacht ik, nee, ken ik niet. Maar even later kende ik hem wel.
0: Precies. Nou, het volgende kent denk ik iedereen wel. We gaan naar 1989 en dat doen we met Tambourine. En dan komen we terecht in Nederland, want daar komt deze band vandaan. High Under the Moon.

0: Zo, Shakira. En ik vind zelf, als je het nummer vaker hoort, wordt het steeds leuker.
1: Ja, het is wel een vrolijk nummer, maar ja. Ik vind het wel een beetje 13 in een dozijn, hoor.
0: Ja, maar toch wel lekker om af en toe eens eventjes zo
1: dat wel,
0: voorbij te horen komen, zeg maar.
1: Ja, we hebben hier iemand op de redactie zitten, die zet de radio uit als dat ding langs komt.
0: Wie doet dat?
1: Iemand hier op de redactie.
0: Oh, je gaat niet zeggen wie.
1: Ik ga niet zeggen wie.
0: Nee. Oké, kom ik nog wel achter. Zo van Shakira dus. En het nummer is geschreven door haarzelf, maar samen met Ed Sheeran.
1: Oh.
0: Ja. En in januari 2026 kwam het onze Nederlandse hitlijsten binnen deze dit zo van Shakira dus.
1: Het is muziek uit de film Zootropolis 2, hè?
0: Oh, dat weet jij dan weer?
1: Ja, dat weet ik dan weer.
0: Aha, ben je een beetje een filmman?
1: Soms.
0: All right.
1: Hangt van de film af.
0: Ja, precies. We gaan naar 2001 en dat doen we met Uncle Cracker. En als u nou denkt, net als ik aanvankelijk ooit eens gedacht heb van dat is een band. Nee, dat is geen band, dat is een man. Dat is Uncle Cracker, dat is een Amerikaanse zanger. En die werd bekend eigenlijk al in de jaren 90, hoor. Als een soort van begeleidingsbandachtige toestand. Een turntablist noemen ze dat in Amerika. Dus die zat gewoon achter plaatjes te draaien.
1: Oh, weet je zelf wat wij vroeger deden?
0: Ja. Dat is dus eigenlijk het verhaal achter dit hele gebeuren van Uncle Cracker. En hier is hij uit 2001 met Follow Me.

Cracker en Follow Me uit het jaar 2001. Hij heeft ook het nummer uitgebracht Drift Away, Smile en dat soort zaken. Allemaal een beetje in dezezelfde trant, deze Uncle Cracker dus. We gaan naar een dame op leeftijd, maar als je haar ziet dan denk je van dat is helemaal niet een dame op leeftijd. Is ze wel hoor. Ik praat over Cher. We gaan met Cher terug naar het jaar 1999. En dan komen we terecht bij Strong Enough.

0: We waren met Cher even terug in 1999 met haar Strong Enough. En dat was de tweede single op dat moment van haar 22e album. En dat album dat heette Believe. Yes, dan van Cher, voordat we opgaan naar de hoofdpunten van het nieuws, nog eventjes naar Master Reeves en de Vandellas. Master Reeves zelf is geboren in 1941. En die band, de meisjesgroep was het toen destijds, hè. Master Reeves en de Vandellas, die kennen we natuurlijk van Nowhere to Run, van Heatwave bijvoorbeeld. Om maar even wat te noemen, Dancing in the Street.
1: Ja, daar moet ik altijd meteen aan denken.
0: Ja, daar word je ook vrolijk van, hè.
1: Ja, maar de volgende is ook leuk, hoor, die we vonden.
0: Nou, die vond ik terug en ik dacht, die plannen we in. Plan ik dan in en hebben we gedaan. 1984, Master Reeves en de Vandellas en Wild One.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voormalig MOAM-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En we waren even te gast bij het Electric Light Orchestra in de 21st Century met hun nummer 21st Century Man uit 1981. En het verhaal gaat dat Jeff Lynne, de man achter het Electric Light Orchestra, tijdens het maken van dit album Time, waar komt dit allemaal van af, nogal onder de indruk was van, van de dood van John Lennon in 1980. Hij was een grote John Lennon fan, deze Jeff Lynne. En later heeft hij natuurlijk onder andere ook Free As A Bird en zo gedaan voor de Beatles in 1994. Dus maar het verhaal gaat dat hij nogal onder de indruk was tijdens het opnemen van het album Time, waar dit nummer net vanaf, wat we net draaien, vanaf kwam. 21st Century Man, dus het Electric Light Orchestra, overigens minder actief dan ze wel eens geweest zijn. Maar dat heeft een beetje te maken met de leeftijd van Jeff Lynne. Die zegt, ik ga het een klein beetje rustiger aandoen.
3: Ja, maar die man is ook in de 80, hè?
2: Loopt hij tegenaan.
3: Ja, ik dacht dat hij 1 of 82 was. Maar.
2: Nee, okay. Dat komt in beeld straks. Ja. Maar ik ben een ILO-fan, hoor, al sinds de jaren 70.
3: Ik vind het ook wel goed, altijd.
2: Ja, echt wel, hè. Na 1994 met John Cougar Mellencamp, samen met Shell Nick, ja, dat is heel moeilijk uit te spreken dit, hoor. Negay Ocello, zo heet zij eigenlijk, met het nummer Wild Night. John Cougar zelf, die komt uit Amerika en ja, hij heeft natuurlijk ondertussen al meer dan 40 miljoen albums verkocht, hè, deze John Cougar Mellencamp. Dit duo bracht in 1994 Wild Night.

0: Wild Night uit 1994 en van deze John Mellencamp is ook bekend dat hij in 1985 samen met Willie Nelson en Neil Young een organisatie heeft opgericht, een non-profit organisatie zoals dat zo mooi heet, Farm Aid. Wat was dat dan nou? Nou, dat was een organisatie die jaarlijks benefietconcerten geeft en dan geld inzamelt voor Amerikaanse boeren die in financiële nood zitten.
1: Oké.
0: Ja, dat doet hij dus ook bij deze John Mellencamp. Nou, dat juich ik wel toe.
1: Ja, ja, natuurlijk altijd goed.
0: Toch? Dan gaan we naar 2023 en dat doen we met Niall James Horan en die komt dan weer uit Ierland. Dat is een land waar fraaie muziek gemaakt wordt, u weet het. Singer-songwriter is hij, bekend van de boyband One Direction, maar ik vind hem leuke solo hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, zeker weten.
0: Toch? Zeker met dit, Heaven 2023, Niall Horan.

0: Look Back, Pietos en Mick Jagger. Dan hadden ze verder in het jaar 1978. Nou, Don't Look Back, dat doet Mick Jagger helemaal niet. Want
1: nee, hij is toch druk bezig.
0: Met het nieuwe album van de Rolling Stones. En dat wordt overal heel goed ontvangen. En ik heb zoiets, als je dat album hoort, dan denk je van... Yes, dat zijn echt weer de Rolling Stones zoals we ze nog kennen van heel lang geleden.
1: Mm-hmm.
0: Goeie muziek dus.
1: Ja, trouwens die Pieter Tosh is al een tijdje niet meer onder ons hoor, 1987.
0: Ja, precies. Ja. Dus dit was, qua duo was het toen wel gaaf. En trouwens, het nummer zelf komt eigenlijk van Bob Marley en de Wailers.
1: Mm-hmm.
0: In 1966.
1: Oké, en die Pieter Tosh die kwam net zoals Bob uit Jamaica.
0: Uit Jamaica, hè?
1: Ja.
0: Het land van de zon en dergelijke.
1: Mooi hoor.
0: Ja, dat lijkt me toch ook wel. Ja, daar heb je wel verstand van, want je gaat een paar keer naar de zon, hè?
1: Ja, maar ik ben ook op Jamaica geweest.
0: Oh, dat wist ik weer niet.
1: Ja.
0: Oh, mm-hmm. Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Vertel eens, was het de zon, palmbomen en dat soort dingen?
1: Ja, dat soort dingetjes allemaal. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben daar een heel mooi Bob Marley museum.
0: Aha. Oh, dat is dan natuurlijk wel begrijpelijk, ja.
1: Ja.
0: Oh, leuk man. Goed zo. Even kijken, we duiken in de tijd terug. We gaan naar 1991 met Nils Lofgren. En dan komen we terecht bij zijn Valentine. Een nummer dat eigenlijk bedoeld was voor Bruce Springsteen. Die het later ook zelf al gedaan heeft. Maar in deze versie is hij ook vrij hoor. Hier is hij. Hier zijn zij, hier is hij. Nils Lofgren met zijn Valentine 1984.

0: Valentine, Niels Lofgren, eigenlijk een nummer voor 's avonds laat, hè, met een glaasje wijn of zo.
1: Ja.
0: Dit Valentine van Niels Lofgren uit 1984. Hij is trouwens hij is geboren uit Zweeds-Italiaanse ouders en hij leerde op zijn 5e jaar al accordeon spelen.
1: Trekorgel.
0: Kan nog, ja.
1: Zo noem ik dat het maar.
0: Klopt echt en ik kan het nog gekker maken, want later is hij klassieke muziek gaan studeren en jazz.
1: Trouwens over accordeon gesproken, ik zat laatst aan een videootje te kijken en er was iemand die speelde een elektronische accordeon, moeilijk woord.
0: Ja,
1: gewoon op het toetsenbord.
0: Ja, die bestaat.
1: Ja, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, een heel apart geluid ook.
1: Ja, dat klonk wel een beetje anders.
0: Ja, daarom. Deze Niels Lofgren, goed, uiteindelijk ontdekt hij natuurlijk wel degelijk de gitaar en ook de piano trouwens. Hè?
1: Gelukkig wel.
0: Ja, deze Niels Lofgren, dat is fraai. 1994 en All for One met I Swear. Dat is allemaal ze hebben daarmee een Grammy Award gewonnen voor dit nummer. En dan gaan we daarom draaien. I Swear, All for One, 1994. I swear.

0: 1994 met All For One and I Swear. We hadden ook bijvoorbeeld So Much In Love and Can't Love You Like That. Dat soort nummers hebben zij gedaan, dit All For One.
1: Ja, ik heb het eigenlijk nooit zo'n hele beste boyband gevonden, hoor.
0: Nee, maar dit nummer vind ik wel...
1: Ja, dat is wel leuk, maar ik bedoel, er zijn betere Backstreet Boys en dat soort dingen. Die hebben af en toe toch wel wat leukere nummers gemaakt, vind ik.
0: Mm.
1: Maar ja, persoonlijk.
0: Ik vond dit nummer gewoon leuk.
1: Ja, het is gewoon een leuk nummer. Dat wel.
0: Bedoel ik maar, ja, oké. Okay. We kijken of de klok had.
1: Ja, bijna 2 uur.
0: Oh, dus we moeten er weer vandoor. Dat was weer een tijdelijk.
1: De bus halen.
0: Ja, nou, dat doen we gelukkig niet.
1: Nee, gelukkig niet.
0: En jij mag helemaal nog niet weg, want je moet straks nog een keer weg.
1: Ik mag helemaal. Ik zit hier tot 7 uur vanavond.
0: Wou ik net zeggen, dan mag jij naar huis van 5 tot 7, dus daar gaan we ook naar luisteren.
1: Hmm.
0: En zeker blijven luisteren naar deze omroep, want de omroep is er 24 uur per dag. En als wij eventjes niet live in de studio zijn, is er non-stop muziek. En ik hoor van steeds meer mensen dat dat heel fraai is en heel erg afwisselend, vooral dat. Dan sluiten wij af als laatste met het jaar 2018. En dat doen we met Rita Ora en haar Your Song. En Your Song is eigenlijk geschreven door Ed Sheeran. Ja, wij zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding. De Hesselschudding is er straks weer. Straks, volgende,
1: woensdag, hè?
0: De volgende is er weer op woensdag. Dan ook met de Beatleplaats van de Week. En blijf dus zeker bij deze omroep aanwezig. Kijk ook op de website van de omroep, hè, met heel veel nieuws daarop.
1: En op onze socials.
0: Dat bedoel
1: staat ook heel veel op TikTok en op Facebook, Instagram. En we hebben onze eigen YouTube-kanaal ook, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, @omroep te Beverlanden.
0: De moeite waard om allemaal eens een keertje uit te zoeken en aan te klikken en te doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou zeggen nog een hele fijne dag vandaag. Van deze maandag maken we wat moois van. En wat mij betreft graag tot woensdag. Wat dat betreft tot straks. En tot de

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen.

Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten voordat je de grens over mag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 11 kilometer file met 3 kwartier op onthoud. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Frits Meister meldt de snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 76,9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt de Drentse Rode bij met 150 plekken in een sporthal. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pasinjan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen

Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB.
1: Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzaam maar zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Ierland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt op gang in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. Drie vallen erop. Om te beginnen de A50 Eindhoven richting Os. Voor Uden-Zuid een kwartier extra reistijd. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Moergestel en Knoopend Batadorp. Over 9 kilometer om precies te zijn, met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen.

weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide staat 5 kilometer file. En de vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De meisje Kim Puk gemaakt na een napalmaanval. Na het nemen van de foto brengt fotograaf Nick het meisje naar het ziekenhuis. De foto die groeit uit tot het symbool van de Vietnamoorlog. Tegenwoordig is Kim Puk Goodwill ambassadrice bij UNESCO en woont ze in Canada. Dan de verjaardag van vandaag. Wie is er allemaal jarig? Waar staat een taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Nancy Sinatra. Ze wordt vandaag 86 jaar en is de dochter van Frank Sinatra. En je kunt haar kennen van de hit uit 1966. These boots are made for walking. Bos Kex van What Can I Say. Hij wordt vandaag 81. En Bonnie Tyler. Zij viert vandaag haar 75ste verjaardag. Laatst in het rijtje Mick Hucknall van Simply Red. Hij wordt vandaag 66 jaar. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en maak er nog een leuke avond van.

Het is niet de grootste hit van Simply Red, maar ik vind het persoonlijk wel de mooiste die ze ooit gemaakt hebben. Het heet allemaal Fake. En die draaiden we naar aanleiding van de verjaardag van Mick Hucknall, de zanger van de band. En waarom heet de band zo? Nou, omdat Mick Hucknall hartstikke rood haar heeft. Bommen erbij, 4:15 en dat betekent dat wij even gaan kijken naar het weerbericht voor morgen. Het is morgen half bewolkt. In de ochtend blijft het waarschijnlijk droog, maar in de middag gaat het weer regenen. En dan blijft heel de middag de regen naar beneden komen. De temperatuur die loopt in de middag op richting een schamele 16 graden en in de avond zakt die weer naar 12 graden. De wind heeft windkracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. Op dit moment in Goes 16 graden.

0: Taylor Swift en Opel Lights.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van dit uur. De nieuwe single van Bente 321. Brabanders hebben hun oog laten vallen op Zeeuws afvalplastic, wat nu nog vaak in een verbrandingsoven belandt. Maar dat kan in de toekomst worden omgezet in nieuwe grondstoffen. Tijdens een bijeenkomst in Bergen op Zoom presenteerde ondernemer Stefan Brouwer een techniek waarmee vervuild plastic en organisch afval samen worden verwerkt tot een nieuwe kunststof. Zijn bedrijf wil daarvoor afval uit Zeeland gaan gebruiken en is daarover al in gesprek met afvalinzamelaar ZRD. Volgens Brouwer is afvalverbranding een gemiste kans. Door restafval opnieuw te gebruiken kan niet alleen de CO2-uitstoot omlaag, maar ontstaat ook een waardevolle grondstof voor de industrie, aldus Brouwer. De fabriek in Bergen op Zoom kan jaarlijks zo'n 110.000 ton huishoudelijk afval verwerken. De ondernemer die hoopt zo snel als mogelijk...

beetje vrolijke muziek voor deze druilerige maandag, zullen we maar zeggen. Alan Blake van een tijdje geleden en I Believe in You. Daarmee weer de bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het weer, trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27, Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A58, Tilburg-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A58 tenslotte van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1987 toen was dit een hit in Europa. Muziek van Motels met Martha Davis en Suddenly Last Summer.
1: De Beverlandse Avondshow.

Dit is de nieuwe single van Bebe Rexha. Doet hem samen met David Guetta. En dit heet allemaal Sad Girls. Daarvoor de Gladys Knight en de Pips en Baby.

Will Smith heeft dat inmiddels vast wel bekeken. De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in 2029 alsnog proberen tegen te houden. Maar er blijven zorgen over de gevolgen voor leerlingen, studenten en medewerkers. De rechtbank in Den Haag die maakte vorige week bekend dat de treinproef ondanks de bezwaren van de scholen mag doorgaan. De afgelopen dagen hebben de scholieren en de scholen nagedacht over die beslissing, maar uiteindelijk heeft Stichting Scholierenvervoer Zeeland besloten geen juridische vervolgstappen te zetten. De stichting die had de rechtszaak aangespannen en sprak daarin namens alle Zeeuwse onderwijsinstellingen. Het betekent dus dat er in 2029 definitief maandenlang geen treinen op een deel van het Zeeuwse traject zullen rijden. En de scholen die balen daar behoorlijk van. Zo nu en dan moet je eens een keer wat muziek draaien in een programma die een beetje gewaagd is en misschien eigenlijk niet zo goed past, maar toch wel heel mooi is. Dit is Mike Oldfield, Foreign Affair.

0: up, picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande, ze heeft inmiddels een nieuwe single in de hitlijst staan. Maar wij deden het even met deze No Tears Left to Cry. Een plaat die ze schreef naar aanleiding van de aanslag tijdens haar concert in Manchester. Waarbij 20 mensen om het leven kwamen. Daarvoor Alex Warren en Fever Dream. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededelingen en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. Met in dat deel nog de voorstelling van de nieuwe Airplay track, en dat is mooier geworden. Verder de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. De beste muziekmix zoals je van ons gewend bent. En ik heb natuurlijk ook nog wat Beverlands nieuws voor je klaar liggen. Tot dan 6, deze van Sam Fender en Olivia Dean.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen.

Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits worden alweer korter in Brabant. De meeste oponthoudt nog op de volgende drie wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Huis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En welkom bij deel 2 van het programma. Even na 60 geworden en wij begonnen met de Airplay track van deze week. Het is de nieuwe single van Medusa. Doet hem samen met Rani en je hoorde Silence. De Italiaanse danceformatie Medusa. Je kent ze onder andere van Peace of Your Heart. En de Nederlandse zangeres Rani. Die hebben dus weer opnieuw de handen ineengeslagen. Na meerdere internationale hits is er nu Silence. Een melodische danceplaat met een sterke boodschap. En de vertrouwde stem van Rani. Rani is de half Surinaams Nederlandse Shannon Severani uit Hilversum. En ze werkte onder andere ook samen met Sam Veld en David Guetta. Deze week dus de Airplay track op Strekomroep de Beverlanden. Medusa, Rani

Morgen is het half bewolkt en in de ochtend blijft het waarschijnlijk droog. Maar in de middag gaat het weer regenen en dat blijft heel de middag zo. Temperatuur loopt in de middag op richting de 16 graden en in de avond zakt die weer naar 12. De wind heeft windkracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. Op dit moment in Goes 16 graden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

0: En na 1995, deze mooie van Rock Sets. We deden het op deze maandag even met You Don't Understand Me.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van dit uur. René Froger, alles kan een mens gelukkig maken. En daar zit wel een kern van waarheid in. De gemeente Rijmerswaal is gestart met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Inwoners die mogen daarbij meepraten over het profiel van de opvolger van waarnemend burgemeester Jan Lutijn. De gemeenteraad werkt momenteel aan een profielschets waarin staat welke eigenschappen, kwaliteiten en ervaring de nieuwe burgemeester moet hebben. Om die schets goed aan te laten sluiten bij de wensen van de inwoners is een online vragenlijst geopend. Daarin kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden en welke eigenschappen volgens hen passen bij Rijmerswaal. De vragenlijst kan nog worden ingevuld tot en met 15 juni. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in november bekendgemaakt en begin 2027 geïnstalleerd in de gemeente Rijmerswaal. Nou, we gaan allemaal kijken wie daar voor de aanmerking komt en wie het gaat worden. Bijna 6:30 geworden, tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze van Sade Adu. Hier is ze met Kiss of Life op Streek Omroep.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

eigenlijk was actrice, deze Australische Natalie Imbruglia. En ze werd eigenlijk bekend met de serie Neighbours. Daarna is ze maar eens gaan zingen en ook dat gaat er eigenlijk best goed af. Dit was van haar die hele grote hit Wrong Impressions. De VVD in Goes wil opheldering over de verdwenen mobiele boombakken in de binnenstad. De bakken die werden in april geplaatst op het Kerkplein en in de Singelstraat, maar zijn half mei weggehaald vanwege de jaarlijkse molentocht. Ruim 3 weken later staan ze volgens de partij nog steeds niet terug op hun originele plek. PVD-raadslid Chantal Perenboom die vraagt het college nu waar de boombakken gebleven zijn. De partij die vermoedt dat enkele bakken inmiddels elders in de stad zijn geplaatst, onder meer aan de Willem-Barendsstraat. De gemeente die gaf onlangs ruim €315.000 uit aan 63 mobiele boombakken om de binnenstad groener en aantrekkelijker te maken. De VVD wil weten waarom de bakken zijn verplaatst en wanneer ze terugkomen naar het centrum van Goes. Eigenlijk best wel apart dat iemand die Chantal Perenboom heet zich daarover gaat ontfermen. Leuke bijkomstigheid.

0: Dermot Kennedy en van Dermot deden wij Turnstile. Op en nabij 7:15 gehoord. Dat betekent op de maandag de tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het enige dat ik wil is een beetje lol in mijn leven, hoor ik een man naast me zeggen. Hij zegt het zomaar, zonder reden. Ik ken hem niet eens. Maar hij zegt dat hij William heet. Dat zal best, denk ik. Hij ziet eruit alsof hij het liefst Bill of Buddy genoemd wil worden. Zo'n type is het. Maar hij wil dus een beetje plezier hebben in zijn leven. Nou, volgens mij heeft hij dat nog nooit gehad. Want hij zit er wel heel chagrijnig bij vandaag. We zitten trouwens samen aan het bier op een doorsnee dinsdagmiddag in een café tegenover een wasstraat. Door het raam zie ik brave huisvader zijn auto schoonboenen. Dat kan nog net in mijn lunchpauze, moeten ze gedacht hebben. Kijk ze nou eens staan schrobben en poetsen met hun mooie Bukes en Datsuns. Ze moeten opschieten, want zometeen moeten ze weer naar kantoor. Nou, zij liever dan Billy en ik. Wij willen niet zo'n saai leven. Geef mij maar een lichte kater in de vroege ochtend, hoor ik Billy zeggen, terwijl hij langzaam het etiket van zijn bierflesje krabt. De snippers laat hij op de bar liggen. Dan steekt hij een lucifer aan die hij zo lang laat branden dat de vlam zijn duim raakt. Hij blaast het vuur net te laat uit en ik hoor hem naast me vloeken. Ik begin te lachen en ondertussen zie ik een stelletje de bar binnenkomen. Ze zien er allebei gevaarlijk gelukkig uit. Zelfs de barman valt het op en hij legt zijn krant er even voor opzij. Ook Billy en ik zien hoe overdreven gelukkig die twee doen. Nou, laat ons maar gewoon een beetje lol hebben, denken we allebei. Geen gedoe over de ware en zo, maar gewoon wat plezier in ons leven. Want is dat niet wat iedereen eigenlijk het liefste wil?

0: was het verhaal van deze plaat.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

plaat en zijn verhaal voor deze aflevering van Naar Huis Kwam in 1987. Je hoorde Sheryl Crow, All I Wanna Do. En aanstaande maandag om de bij 6:45 hebben we een nieuwe plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen voor jou klaarleggen. Terug naar de hitlijsten van dit moment, want daarin staat deze genoteerd. Daar ben ik blij mee. Bauza en Magnetic.

Bijna 7 uur geworden en dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit voor deze maandag. Ik zou zeggen een prettige voortzetting van jouw maandag. Bedankt voor het luisteren en morgen zie ik je graag weer terug met Op Weg of met Naar Huis. Ik wens je veel plezier met de collega's en tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze hele grote hit uit de jaren 80 van Al Jarreau.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen.

Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rock Dog Radio. Het is maandagavond, het weekend is voorbij. Het was een en al drukte met festivals dit weekend overal en hier en daar.
1: Yep.
0: Dus ja, ik ben ook naar een festival geweest, alleen geen echt metal festival. Ik ben naar Anyway geweest, dus hier ik zei. Het is altijd een jaarlijkse reunie van allemaal bekenden waar ik eigenlijk vandaan kom.
1: Yep.
0: Dus ja, dat is altijd leuk. En ja, Anyway was een beetje een andere vorm, want Brogum, waar het vanuit georganiseerd wordt, dat wordt verbouwd. De hele toko is gesloopt, wordt opnieuw gebouwd. En toch besloten ze maar om het terrein ernaast. Toch door maar een festival te organiseren. En dat was behoorlijk gezellig.
1: Ja, nou ja, dat is toch ook de bedoeling, ja, toch?
0: Absoluut.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, natuurlijk, South of Heaven was natuurlijk
1: dit jaar.
0: En er was een drukfout op de t-shirts. Er stond South of Heaven Festival 2027.
1: Nou, die kunnen ze vast wel klaar liggen volgend jaar, toch of niet?
0: Ik heb een stukje Megadeth gezien op YouTube. Het was qua zang niet zo best. Maar volgens mij, Mustaine, die heeft natuurlijk dat probleem aan zijn keel gehad.
1: Ja.
0: Ik geloof dat het niet meer echt wil.
1: Ja, maar goed, ze zijn toch klaar, hè? Een soort afscheidsding natuurlijk.
0: Ja, daarom zeker. En ja, het was natuurlijk Pitfest. En dat was natuurlijk een hele treurige afloop daar bij Pitfest. Want tijdens Dark Funeral, nou, dat ze anderhalf nummer hadden gespeeld, werd de boel stilgelegd. Want er was iemand onwel geworden in het publiek. En die is helaas overleden.
1: Ik heb het voorbij zien komen. Ja,
0: dat is ontzettend sneu natuurlijk.
1: Ja,
0: sowieso voor de familie. Ja, en dan... Ja, een domper op een heel festival natuurlijk.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: Nou ja, zo gaan die zaken nou eenmaal, helaas. Yep. Ja, en jullie hoort ook alweer. Peter is weer terug.
1: Ja,
0: uit Portugal.
1: Ja, ik ben weer terug. Ja. Dus je zit er weer een pootje met me opgeschreven.
0: Ja, dus ja, Adi en Adi Berghoets en natuurlijk Henk, heel erg bedankt voor de twee weken dat jullie even de plek hebben ingevuld.
1: Ja, dat
0: was
1: klopt.
0: Daar was ik erg blij mee. Vooral als het gaat om technische problemen op de computer. Want dat is gewoon niet mijn ding.
1: Nee, dat weten we. Okay. Maar mij ook niet helemaal. Maar we weten wat je moet doen.
0: Daarom. Ja, we openen met Sadistic Force met het nummer Morbid Odyssey. De band uit Austin, Texas.
1: Ja.
0: En we hebben gelijk een nieuwe voor jullie klaarstaan.
1: Ja, de nieuwe Mastodon. Ja. Dit jaar volgens mij moet het nieuwe 9e studioalbum uitkomen. Maar goed, er is voor de rest nog niks over bekend. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. En het is eigenlijk het eerste nieuwe materiaal sinds het vertrek en het overlijden van gitarist Brent Hinds natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een soort eerbetoon aan hem.
0: Oké.
1: Okay. Hij was volgens mij vorig jaar, augustus, is hij om het leven gekomen bij een motorongeluk.
0: Klopt.
1: 51 jaar.
0: Ja, dat is niet uit.
1: Dus dan gaan wij hem lekker meedoen aan dit eerbetoon.
0: Kijk, okay. Your Ghost Again, Mastodon.

0: Ja, Mastodon, Your Ghost Gang.
1: Ja.
0: Typisch Mastodon nummer, maar heel goed.
1: Ja, ja, ik ja zeker. Echt,
0: we echt, ja, klopt. Zeker. Oké, okay, dan gaan we eens even naar Griekenland, naar de band Fuzz Rider. En ja, als ik het woord fuzz al zeg, dan weet je eigenlijk al een beetje waar het naartoe gaat. Een beetje stoner, bluesy, ja, rock ding geval. En het nummer heet ook toevallig Desert Boogie.
1: Er komen ook al wat van die stoner bands uit Griekenland natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, inderdaad. Ze komen uit Athene.
1: Goh.
0: Dus ja, ik weet niet hoeveel desert ze daar hebben. Om geïnspireerd te raken. Kan het natuurlijk behoorlijk warm zijn. Dus wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja, ze kunnen zich wel vinden in dat soort geluid, ja, en gevoel. Oké, okay, dit is een nieuwe van Fuzz Rider. Desert Boogie.

0: Ja, overduidelijk een fuzz.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan er altijd wel goed naar luisteren. Ja,
0: lekker hoor.
1: Ja, ben ik ook.
0: Zullen we nog eens een oogje doen? De band Moxie Wick hebben er volgens mij een paar jaar geleden nog eens wat van gedraaid. En toen had ik volgens mij een hit uit volgens mij 75 of zo. Can't You See I'm a Star? Maar deze keer had ik zoiets. Nee, ik doe een andere.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Ja. Waarom niet?
0: Het is trouwens een Canadese rockband uit Toronto. Ja. Mocht je interesse hebben om te weten, Moxie. En Moxie betekent lef, pit, moed. She's got Moxie. Iemand die wel niet bang is.
1: Meer een beetje slang.
0: Jij wel.
1: In Canada zou zomaar kunnen.
0: Zou zomaar kunnen. Ja. Moonrider van Moxie.

0: Ja, even een lekkere good old hard rock uit de jaren 70. Heerlijk deze band.
1: Zeker.
0: Ik kan ook zoveel genieten van dit soort muziek.
1: Ja.
0: Oké, aanstaande zaterdag, toch?
1: Ja, aanstaande zaterdag in Bouté, hè?
0: Ja, 13 juni speelt Cro-Max in Bouté. In Bergzoom. Het voorprogramma wordt verzorgd door Rights en...
1: Angstkekener.
0: Juist. Dus ja... Maar Chris krijgt het weer druk.
1: Ja.
0: Jawel, zeker.
1: Maar goed, het is natuurlijk een nieuwe single daar, Wired for Chaos. Maar het is eigenlijk dezelfde naam als de documentaire die vorig jaar verscheen over Harley Flanagan.
0: Oké.
1: Ja, dus vandaar. Ja, goed, een album is er nog niks over bekend. Maar goed, hij gaf in een interview wel aan dat in al die tijd dat ze bestaan, dat hun eigenlijk hele groepen aanspreken. Dus niet alleen de punkers, de hardcore liefhebbers, maar ook de metalheads en dergelijke. En die zei ook van, er zijn niet zoveel bands met een gemengde fanbase, zei hij. Eigenlijk alleen wij en Motorhead.
0: Ik denk dat het wel mee valt.
1: Ja, lopen we wat meer rond.
0: Ja.
1: Maar,
0: Het zijn vergeven, oude man.
1: Ja, heeft altijd zo'n uitgesproken mening, toch? Toch, ja.
0: Gaan we maar eens wat van draaien dan. Cro-Max, Wired for Chaos.

0: Jawel, Chromax Wired for Chaos.
1: Juist, ja.
0: Zo, en dan zie ik in één keer Billy F. Gibbons.
1: Ja, ik dacht, ik gooi er wat anders tussen. Ik kwam er ineens tegen eigenlijk. Ja, okay. De mensen kennen hem natuurlijk wel als de gitarist van ZZ Top natuurlijk.
0: Ja, de man met de baard.
1: De man met de baard.
0: En Never trust a man with a beard.
1: Ja, en ik dacht, moet eens even kijken. Maar hij is, hoe denk je dat hij is?
0: Ik denk in de 70.
1: Hij is 76.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, hij heeft samen met Country Stereo, dat is echt uit Amerika, dat kennen wij hier niet natuurlijk. Keith Urban, heeft hij een nieuwe single opgenomen.
0: Okay.
1: Maar goed, nog niks over een nieuw album. Want dat vorige album, dat is weer van 2021, Hardware, dus 5 jaar geleden. Dus. Maar ja, voorlopig doen we het even met deze single. Ik dacht, ja, even wat anders.
0: Ja, yeah, Brown Paper Bag. Is dat vervolg op de Little Green Bag?
1: Ja, nee, zou het kunnen noemen, ja.
0: Brown Paper Bag, Billy F. Gibbons en Keith Urban.

0: Yes, brown paper bag. Doen, doen, doen.
1: Dat is wel lekker tussendoor.
0: Absoluut. Yeah. Oké, even kijken. Yes. Ja, en de cover deze keer wordt verzorgd door Halloween. En wat gaan ze coveren? Nou, ze hebben wel meerdere covers uitgebracht, ja, natuurlijk, klopt, in de loop der jaren. Maar deze werd altijd vroeger gedraaid in De Vlinder.
1: Oh, okay.
0: Ja, en dat was een Locomotive Breath van Jethro Tull.
1: Yep.
0: Ja, dus ja.
1: Die kent iedereen, toch?
0: Die kent iedereen. Van de platen Aqualung natuurlijk uit 1971. Daarvan zijn er ondertussen 6 miljoen verkocht. En ik denk misschien nog meer, ja, want dat was in 2008 of zo. Dus ja, dus het geld stroomde lekker binnen voor Ian Anderson. Ja. Oké, nou ja, in de Cover Up Your Ass, deze keer Locomotive Breath, vertolkt door Halloween.

0: Ja, Locomotive Breath Halloween. Ja, ja. Hier ligt geloof ik binnenkort de trein weer voor een week stil of zo. Hè?
1: Ja, volgende week dacht ik. Ja, we worden weer met bussen vervoerd tussen Goes en Bergen op Zoom. Ja, volgens mij.
0: Geweldig. Tjoe, ja. Super.
1: Zou je straks bureaus in de open air ook wel hebben, moet ik denken.
0: Joei, wordt een hele dure taxi.
1: Yeah.
0: Oh, hopelijk zijn dit geen profetische woorden.
1: Nee.
0: Oké, we gaan eens even naar het Baskenland.
1: Ja, oké. Okay.
0: Yes, ja. Ja, ze komen uit Basque Country, staat hier. Wat natuurlijk gewoon in Spanje ligt, maar ja, op de grens Spanje-Frankrijk toch een beetje zoiets.
1: Ik het even niet.
0: Ja, nee. Het is wel meer Spanje, maar... Ja. Het is ook wel een eigen land eigenlijk, want ze hebben ook een hele eigen taal.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook veel problemen geweest natuurlijk in de jaren 70, geloof ik, 80, dat er die terreurgroep, die mensen,
1: ja,
0: wat de terreurgroep werd genoemd, maar eigenlijk, ik ben al even vergeten hoe die naam is, maar
1: ja, gaan we eens opzoeken.
0: Deze jongens, de band Tsatar.
1: Ja,
0: T-X-A-T-A-R. Trash metal. Ze hebben een single uitgebracht, dit Pizdiak. Als ik goed uitspreek, ik zou zeggen, aan hoort u zelf.

0: Ja, Pistiak.
1: Zo. We hadden het dus over de ETA.
0: Ja, de ETA, ja. Ik wilde nog opzoeken wat Pistiak was, maar dat komt nog wel. Ja. Even kijken. Naked Raygun in de lijst van Marijs dit keer. En Naked Raygun komt uit Chicago. Amerikaanse punkrockband, opgericht in 1980 en geëindigd in 1992. Dit is het nummer Soldier's Requiem van Naked Raygun.

0: Ja, Naked Ray Gryan.
1: Ja.
0: Soldier's Requiem. Doen we nog eens een liveje?
1: Ja hoor, lekker.
0: Oké, Fire in the Hole van Les Rockets. Life is life.

0: Ja, dit was Last Rocket met Fire in the Hole. Ja, ja. Ik kon wel merken dat Michael Koens al niet meer zo heel erg best bestemd was rondom deze tijd. Ja, heren worden ook wat ouder, hè?
1: Ja, ik wou net zeggen, ja. Ik bedoel, het wordt er vaak niet beter op,
0: nee. Ja, Annihilation Principles, echt een geweldige trash plaat, wat dat betreft. Maar ja,

0: The Cult of Ignorance, Europe. Ja, ja, ook Joey Tempest heeft dat moeten inleveren voor zijn stem.
1: Ja.
0: Ja, schade, ouderdom, noem het maar op.
1: Ja, we hadden het er net over tussen dit nieuwe album en The Final Countdown is het 40 jaar, precies. Ja. Dus ja, dan kan het wel eens wat minder worden.
0: Ja, absoluut, zeker. Ja. De haren worden ook wat minder, maar dat kan ik, zo spreek ik uit ervaring. Oké, we gaan even afsluiten dit uur met de Funeral van Midnight Priest. Ik zou zeggen, tot zometeen.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers.

Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, je bent weer terug bij Rockblock Radio. Ja, met Crash Course in Brain Surgery. Denk voor de meesten wel bekend natuurlijk via Metallica.
1: Ja.
0: Zo werd eigenlijk ook Budgie wel weer een beetje bekend onder de metalheads. Want ja, de band is opgericht in 1967 in Cardiff door Burke Shelley. En ja, zoals ik zeg, Metallica heeft eigenlijk de band nog een beetje bekender gemaakt natuurlijk.
1: Maar ze hadden het al meer nummers van Budgie
0: opgenomen. Ja, Brad Van.
1: Ja, ik wou het zeggen, ja.
0: Ja. Ja. Dus ja, ik dacht, en nou doen we deze keer.
1: Ja. Zijn stem is af en toe wel irritant.
0: Het is een beetje dat hoge, hè, wat natuurlijk in die tijd... Hij werd wel een beetje vergeleken met Robert Plant, maar Robert Plant is wel ietsje beter. Hoor.
1: Ja, zeker.
0: Beter. Oké, Devil Driver.
1: Ja, nieuw album Strike and Kill. Dan zitten we gelijk in de goede hoek, hè. Er komt 10 juli uit en volgens mij... Er zijn er eerder singles van verschenen, dacht ik, die gedraaid hebben. Ben ik het even kwijt.
0: Ja, maar, ik ben dat heel slecht in het houden van, want het zou zo
1: maar
0: kunnen.
1: Maar goed, deze kwam afgelopen week uit.
0: Nou,
1: kijk.
0: Ik heb hem al zitten bekijken op... liggen bekijken eigenlijk op de bank. Op YouTube, gisteren toen ik aan het uitkaderen was. Of, nee, een paar dagen terug daarvoor. Ja. Juist. Inderdaad, Devil Driver, Dead in the Water.

0: Oh jee, zo, dan ga je nog wel.
1: You're fucking dead.
0: Yeah. Hij is weer helemaal, Daz is weer helemaal woedend.
1: Ja.
0: Oké, Devil Driver was dit met, even spieken. Dead in the Water, juist. Yeah. Oké, vooruit dan maar. 6 april heb ik de band Spinnen, die komen uit Mexico City, gedraaid met het nummer, even weer spieken natuurlijk, ben ik even kwijt, No Regrets of zo. Nou, in ieder geval, de band klinkt nogal als Metallica, Justice for All.
1: Oh, ja. Ik weet alweer wel waar naartoe gaan, ja.
0: Juist. Ze hebben een nieuwe video uit, een nieuwe single, die heet Out of Frame. Die gaat, als het goed is, even kijken, wat was er nou? Gaat bij de upcoming album, maar er staat geen titel bij.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dat nog niet. Maar ja, dan gaan we maar zo in de gaten houden. Klinkt dit ook natuurlijk als Metallica? Ja, duh. Maar wel weer een tof nummer. Out of Frame, Spinnen.

0: Ja, ze hebben iets meer dan ook beter geluisterd naar Garage Days. Want dat was natuurlijk al de voorloper natuurlijk van Just For All. En toen kon je natuurlijk nog wel de bas horen.
1: Ja.
0: En ja, toen daarna hebben ze gewoon die bas gewoon helemaal Just For All een beetje weggedraaid. Zijn van, oké, draai het zover totdat je het bijna niet meer hoort. En doe dan nog 10 dB minder. Oftewel, het was gewoon weg.
1: Ja,
0: okay. Ja, echt nice streak gewoon. Ja. Oké, de band Swartheim, die komen uit Denemarken. Die komen uit Aarhus. Aarhus. Ja, Deens zegt een hele rare taal. Vooral om uit te spreken. Ik zou zeggen, kijk een keer op Encyclopedia Metallium. Want het is een thrash metal band. Maar als je de foto ziet van deze heren.
2: Die zien er niet uit als een thrash band.
0: Nee, het zijn een stel pubers op een rij. Ze hebben het koud. Er kijkt er zelfs één zo van dat hij er niet wil zijn. De foto is gauw genomen. Het is echt een hele rare, stomme bandfoto. Maar ja, wel een leuk nummer en een leuk band. Execute van Swartheim.

0: Ja, ik denk toch wel dat ze die foto's dan een beetje moeten updaten. Dan ze zien ja, ondertussen wel al, nou ja, ze zijn bijna 8 jaar verder, maar ja.
1: Ja, maar goed, ik had het wel even op Instagram gezegd. Er zit wel wat geüpdate, althans sommige dan.
0: Als die foto echt ziet. Oké, Avatar.
1: Ja, vorig jaar komt er een nieuw album uit natuurlijk. Don't Go Into the Forest. Ja, nu komt er een... Ja, dit is een op zichzelf staande single. Dus, maar dat is eigenlijk meer voor de zomerfestivals waar ze aan beginnen eigenlijk. Uh-huh. Ze staan op Graspop sowieso natuurlijk. Mm-hmm. En dan begint later dit jaar de normale Europese tour. En dan komen ze op 1 december naar de Gashouder in Amsterdam. Maar dat is eigenlijk de vervangende show van het afgelaste concert van afgelopen februari.
0: Oké.
1: Okay. Dat moet ze nog inhalen. Kijk. Nee. Maar ja, goed. Nou, weer mooi om een nieuwe single te spelen, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Gaan we dat maar doen. Van Avatar. Crying Fire.

0: Crying Fire, Avatar.
1: Yes.
0: Yes. We gaan even naar Duitsland, naar Münster, Noord-Rijn-Westfalen. Dat ligt natuurlijk op zich niet zo heel ver hier vandaan.
1: Nee, ik kan het zeggen, dat is aan te rijden.
0: Juist, thrash metal band, opgericht in 2017. Ze hebben dit jaar al 3 singles uitgebracht. De eerste was Necromancer en daarna Die Alone. En nu hebben ze er weer eentje uitgebracht, die heet Intergalactic War.
1: Oeh.
0: Juist, nou daar gaan we natuurlijk uiteindelijk zachtjes naartoe.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat gaat gewoon gebeuren. Het duurt wel even, maar het gaat gebeuren. Oké, Task 4, Toxicator heet de band met Intergalactic War.

0: Intergalactic War! Yes, oké. Okay. Intergalactic War Task for Toxicator. Mijn god, dat is bijna uit je bek te krijgen.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Oké, okay, we gaan dus even een volgende item, namelijk de Proto Metal.

0: Ja, en deze keer in de proto metal. Ja, het is wel een bijzondere band voor mij sowieso. De Sonics.
1: Ja.
0: Ken je ze?
1: Ja, van naam wel, maar ik ben niet zo bekend met hun muziek.
0: Nee, ja, nee. Ik kende ze eigenlijk ook tot een heel wat jaren terug niet. Toen had ik nog de band The Hollow Man.
1: Ja.
0: En met de band The Hollow Man deden wij dit nummer, The Witch, van de Sonics cover, inbreng van Robert. Hij had zoiets, dat is wel wat voor ons om te doen. Ja, ik deed het dan zingen en drummen natuurlijk. En ja. Remco deed de hoge screams een beetje, want die kon het wel aardig zo.
1: Zijn er ook nog opnames van?
0: Geen idee. Dat weet ik eigenlijk niet. Denk het niet.
1: Ja,
0: eigenlijk okay. Eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, het was leuk om te spelen. Nummer. Ja, en ja, de Sonics opgericht in 1960. En ja, het is toch een beetje een voorloper van garage rock, proto punk en rock and roll. Ja, en er zijn ook metalheads die deze band helemaal leuk vinden. En ja, proto metal, ja, proto punk. Ik vind het een beetje bij elkaar horen in mijn optiek. En ik maak dit programma. Als jij er een hele andere mening aan houdt. Ik zit hier achter de microfoon en jij lekker niet.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Opgericht in Tacoma in 1960 en in 1964, in november 1964, kwam hun eerste single uit. En dat was The Witch met nog een Keep on Knocking van Little Richard nog op de, als de B-side. Uiteindelijk kwam het volgens mij daarna op de, ook op de debuutplaat volgens mij. Dacht ik, Here Are the Sonics 1965. Ja, voor de mensen die het niet kennen, het is echt wel maar apart voor die tijd eigenlijk.
1: Ja, maar als de mensen het horen, zullen ze het waarschijnlijk wel kennen.
0: Nou, dat vraag ik me af. Okay. Ik heb het nog nooit op de radio gehoord. Het is echt,
1: nee.
0: Het is echt wel... je moet het echt wel kennen en een beetje in die scene zitten, denk ik.
1: Ja, dat kan.
0: We gaan het eens draaien. The Witch, The Sonics.

0: Ja, de West, ja. Moet je nou, opname in 1964. Hè? Je hoorde die snelheid, dat gegil. En de tekst was eigenlijk voor de radio. Het werd wel gedraaid, maar ja, ze vonden het een beetje een rare tekst. She's gonna do you in.
1: Ja, in Amerika misschien toch ook niet helemaal.
0: Nee. Dus er werden wel wat vragen over gesteld. Maar The Witch van The Sonics.
1: Yes.
0: Oké, gaan we nog even verder met een beetje hardcore punk. Namelijk de Nederlandse band Get Some. Die komen uit Voorburg. En ja, van de lijst van Marijs heb ik deze weer. This is Cry for Love van de plaat And Then You Die uit 2022.

0: Oké. Okay. Iemand heeft de trekzak van zijn opa gevonden. Dan gaan we het nummer afsluiten. Oh, kikker man, dat gaan we doen. Zeker, goed idee, joh. Leuke, hartstikke geinig. Bijvoorbeeld plaatje. Oké. Okay. Trouwens, er was ook Meals for Metal. Of Metal for Meals. Wat is Metal for Meals.
1: Ja.
0: En afgelopen zaterdag. En daar speelde ook Inherited.
1: Ja.
0: En ik zag opname. En ik denk, hey, er zit een andere drummer of zo. Of hij heeft zijn haar afgeknipt. Eén van de twee. Maar ik had het idee dat het een andere drummer was.
1: Oké. Okay,
0: dus er komt binnenkort ook een videoclip uit. Daar hebben ze laatst op Facebook mensen voor gevraagd. Dat hebben ze gefilmd in Terneuzen.
1: Ja.
0: En ja, daar zag ik ook snel die drummer voorbij. Ik denk, is het nou een ander? Dus dan ga ik wel eens even kijken of we dat even uit kunnen vogelen. Ja, dat is wel een beetje
1: Ja, tuurlijk. Maar goed, het kan ook een inval wezen natuurlijk.
0: Het kan een inval wezen. Misschien is er wat op. Want ik weet ook dat hij drumt voor de Deceased. Ja. Maar misschien heeft hij het, ik ben er klaar mee of zo. Het kan.
1: Ja, is ook zo. Nou, laat maar even kijken.
0: Yes. De nieuwe, Night Eternal.
1: Ja, de Night Eternal. Een beetje de opkomende band, hè? Ja. Van de laatste tijd natuurlijk. Uit Duitsland. Maar ja, goed, ze zijn nog niet zo lang bezig natuurlijk, 2018.
0: Ja.
1: En er komt 21 augustus een nieuw album aan, heet Cold Velvet. En ja, die nieuwe single die hier klaarstaat voor jullie is ook gelijk de openingstrack van het album.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is een beetje metal, een beetje oude hardrock natuurlijk, een beetje 70-80 erin natuurlijk.
0: Ja, een beetje
1: natuurlijk.
0: Doomy dingetje, ja. Melancholieke muziek.
1: Ja, ik vind het wel goed.
0: Een beetje als in Solitude en dergelijke.
1: Ja, ik vind het wel goed band.
0: Ja, ik vind het ook lekker band.
1: Ja.
0: Where This World Ends, The Night Eternal.

0: Olivier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Maar we hebben net de informatie binnengekregen.
2: Ja, ja, ja, het waren nog steeds dezelfde jongens. Ja, dat heeft de drummer ook zo. Ik wist wel dat de gitarist, dat was al een tijdje zo. Maar
1: ja, klopt. Ja,
2: de drummer is ook maar eens gevolgd. Ja, ze willen natuurlijk iets meer in de hardcore. Ja, daar horen meer korte kopjes bij.
1: Ja, nee, dat klopt.
2: Ja,
1: klopt,
2: nou, klopt. Ja, dat is alleen maar wachten op de bassist. Maar ik heb zoiets dat hij wel een beetje een verlegen jongen lijkt wel. Een beetje een rustige jongen. Die wil zich misschien wel verbergen achter de gordijnen. Dat kan. Ja, natuurlijk, waarom niet. Trouwens, 10 oktober is het ook weer Cashfest in Terneuzen.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Wat komt er allemaal? Nou, we hebben Stillbirth als hoofdact. Rectal Smegma, altijd gezellig, ja, leuk. Die hebben we al een keer gezien. Imprisoned in Flesh, wat natuurlijk de band is van Martijn, het hele boeltje organiseert. Want die heeft ook weer een nieuwe singles uit van zijn band. Necrotesque, Bloedhond en natuurlijk zijn de jongens ook van Blech. En ja, die gaan binnenkort natuurlijk, of tenminste eigenlijk in oktober zeker, of november.
1: November.
2: Ja, daarvan al bekend is dat Man as Plague speelt op Blechfest.
1: Ja.
2: Oké, gaan we nog eens even verder met een totaal instrumentaal van OPEF voor Absent Friends.

0: Ja, even een muzikaal rustpuntje.
1: Even een muzikaal rustpuntje. Ja. Dat mag wel ook. Ja, en ik denk, als je dit live ook... waarom zouden ze het ook niet live spelen?
0: Nee, natuurlijk. Ja. Een mooi jaar intussen.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: overgang.
1: Oké, dan gaan we eens eventjes naar Canada. Naar Calgary, Alberta. En daar hebben we de band WMD. En dat staat voor When Minds Develop. En When Minds Develop is een thrash metal formatie. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. En dan moet ik eventjes gauw spieken, want ik zit op de verkeerde bladzijde. Juist, Eyes of a Killer. En dit is van de plaat Against All Warnings, WMD.

0: Ja, oké. Okay. WMD, Eyes of a Killer. We gaan afsluiten met Megadeth High Speed Dirt. En ja, High Speed Dirt was eigenlijk een nummer geschreven over een skydiver. En ja, het was zo dat zelfs eigenlijk als Marty Friedman, die durfde dat eigenlijk niet zo goed. En hij zei, nou, als nou dat ene plaatje platinum wordt, dan doe ik het.
1: Ja, nou zou ik het ook niet echt mee bezig zijn.
0: Helaas maar voor hem, het werd platinum, dus hij moest het doen. Jawel, ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Hoi, hoi. Hey.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnen.

Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: De jongens van Rockblok, hartelijk bedankt voor de afgelopen 2 uur Rockblok Radio. Wij zijn er tot de klok van 11 uur met het Hof van Steen albumversie. En wij rockten eventjes verder met het 14e studioalbum van Journey. En die kwam precies 15 jaar geleden, werd die internationaal uitgebracht op 3 juni 2011. Je hoorde van dit album Edge of the Moment.
1: Het Hof van Steen. Iedere maandagavond van 9 tot 11.

0: 1989 verscheen de geanimeerde science fiction film Heavy Metal. Het was wel voor volwassenen bedoeld, die film. En de soundtrack dat werd opgevuld door niemand anders dan een aantal bekende rocksterren zoals Black Sabbath, The Blue Oyster Cult, Sammy Hagar en deze Wax en The Weather Rider.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, we rocken gezellig verder heel de maand juni met de Luna Chicks. Uit 1995, Why Me?

0: Let's go.
1: No.
2: Here we go.
0: Let's go.
3: No can do.
1: Do a baby one.

0: through to the last drop.
1: You should say good to the last drop and then burp.
0: You're gonna puke up a lung there, honey.
2: Waren er ook ladies voor deze maand? En de Luna Chicks en hun derde album heet Cherk of the Old Ways. En het laatste stukje op dat album, dat heette Why Me? I Don't Know. Dus kwam er volgens mij nog achter dat ik al die zo hoorde.
3: Jan Steen brengt u de mooiste albumtracks.

Met alweer tweede album Kings in the Wild Frontier. De vestigde Adam and the Ants krijgen als een superformatie in Engeland. Nederland deed nog niet echt zo mee. Wel dit End Music dat hier in Engeland tot een tweede positie kwam, kwam in Nederland net in de tipperade. Maar de opvolger daarvan, Stand and Deliver, daar hadden we dan ook een grote hit van hier in Nederland.

0: We zitten alweer een poosje te wachten op het debuutalbum eigenlijk van deze formatie uit Australië. Voor Radio Free Alice. En de nieuwe single heet Lunch Money. En wil je de formatie zien optreden? Ze komen ook naar Nederland toe. 13 juni. Dan zijn ze in Hilvarenbeek in Nederland. Anders moet je wachten tot 3 juli. En dan zijn ze vrijdags op Rock Werchter in België.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: Ik kom gewoon uit Rotterdam en de formatie heette Twem House. Hebben het zelfs geschreven toen ze op tournee waren door Bulgarije en Turkije. Toen waren ze in de Bulgaarse stad en daar hebben ze deze plaat opgenomen. Het is een voorbode voor jullie nieuwe album Blister en die komt op 9 oktober weer uit. En dan zijn ze ook weer een tour gaan doen door Nederland en door Europa.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Nou, we gaan weer terug naar begin juni 1976. Toen verscheen het derde album van de rockformatie Jefferson Starship. Dat album dat heet Spitfire.

0: Het album van Jefferson Starship heet Spitfire. En Jefferson Starship, dat was ontstaan uit de oude Jefferson Airplane. Ja, die naam mochten ze toen niet gebruiken, dus toen hebben ze hem gebruikt als Jefferson Starship, de derde album. En je hoorde van het album Sint Charles.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van Sheryl Crow. En dat heet Tuesday Night Music Club.

0: Tuesday Night Music Club, dat is het debuutalbum van Sheryl Crow. Op dat album haar debuutsingle Run Baby Run. Natuurlijk de allergrootste hit die er vanaf kwam, waar ze de internationaal doorbrak. All I Wanna Do, Strong Enough. En deze Leaving Las Vegas, dat was de derde single die ze ervan aftrokken. Van dit album gingen er maar liefst een kleine 9 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: Witlicht was eigenlijk een trilogie, een drieluik. Er kwam een album, dat was een concertreeks, maar er was ook een film. Het was het album van Marco Borsato. Op dat album zongen drie nummer 1 hits die er vanaf kwamen. Drie singles die er vanaf kwamen en al drie kwamen ze op één. Witlicht, Stop de Tijd en Dochters. Wij draaiden van dat album track nummertje 8, De Liefde Wint.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Ze waren jarenlang de andere helft van 10cc, Godly en Queen. En daarna gingen ze uit elkaar. 10cc ging verder. Godly en Queen vormden een duo. Deed veel videowerk, maar bracht ook albums uit zoals deze uit 1979, Freeze Frame, met erop die enorme grote hit An Englishman in New York.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: En ja goed, we kennen allemaal MTV Unplugged. Dat was razend populair in de jaren 90, begin 2000. Maar ja, Nederlandse artiesten kwamen daar niet echt aan bod. Dus wat besloten de Golden Earring? Dan maken wij toch een eigen akoestisch live album. En dat was The Naked Truth. En dat was een van de best verkochte albums aller tijden. Op dat album stonden natuurlijk de grote hits Weekend Love, Twilight Zone en natuurlijk Radar Love. We've got a band.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkomt.

Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen albumversie. En wij doken 35 jaar terug in de tijd. De Alarm Schijf was I Wanna Sex You Up. Titel die tegenwoordig denk ik niet meer zo de hipparade in mag. En dat was van de formatie Color Me Bad. En het zou nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Lionel Richie werd wereldberoemd met zijn band The Commodores. Maar toen daar een beetje een tweesplitsing in kwam, stapte hij uit de formatie in 82. Maakte een eerste titeloos album. Zijn tweede album, Can't Slow Down, uit 83. Ja, daarop stond deze wereldhit All Night Long. Wij draaiden de albumversie.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

Ze bestaan 40 jaar, Lois Lane. En ze brachten dat mooi uit met een album Ready to Move vorig jaar. Ze zetten dit jaar ook nog jullie 40 jaar bestaan. Nog verder met een clubtour en natuurlijk met een nieuwe single Takes a Million.

0: Ja, bij heel veel van die formaties uit de jaren 80, 90, begin 2000, die op een gegeven moment zijn ze verdwenen en opeens zijn ze weer terug. Zoals deze ook. Ze heette eerst vroeger de ABBA-teens, toen hebben ze de naam veranderd in A-teens. Zijn een poosje hebben ze grote hits gehad, daarna zijn ze verdwenen. Maar begin dit jaar deze een gooi met de Iconic om mee te doen met het Songfestival voor Zweden. Helaas, dat lukte niet, maar het leverde jullie wel een nummer 1 positie op in Zweden ermee. En ze hebben nu een ander klassiekertje gepakt, The Look uit 89 van Roxette. En Pierre Kessel van Roxette die liet weten dat E10 erin geslaagd is om na 38 jaar na het ontstaan er een frisse eigentijdse versie van The Look van te maken. De remix is magisch.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: 40 jaar oud en dat is het 13e studioalbum van de formatie Genesis Invisible Touch.

0: Invisible Touch is het 13e studioalbum van Genesis en verscheen op 9 juni 1986. 40 jaar geleden en was na And Then There Were No Three was het meest succesvolle album. Op dat album onder andere de titelsong Invisible Touch en natuurlijk die enorme knaller Land of Confusion. De 5e nummer die er vanaf kwam eigenlijk wereldwijd. De laatste track die eraf kwam, dat was Tonight. Tonight was wereldwijd best een redelijke hit. Alleen in Nederland redde die het niet.
1: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

0: Van een titeloos debuutalbum uit 1968. Hoorde je de Hully versie van Susie Quo. Die origineel was van Dale Hawkins. Ik beloof je, die versie zou ik een aanstaande woensdag draaien. Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip altijd de hoogtepunten van hoogtepunten uit het Zeeuwse nieuws uit het verleden. Alleen wij kunnen heel moeilijk op het ogenblik bij de informatie komen. Die halen we meestal uit de krantenbank Zeeland. Maar ja, die is op het ogenblik aan het verhuizen, aan het samenvoegen met een ander. En we kunnen heel moeilijk daarbij inkomen. Dus we hebben even besloten dit item eventjes in de vrieskast te zetten. Maar mocht je een suggestie hebben?
1: App of bel naar 013-794100.
0: Wij staan voor alles open. Verder met de actualiteit van vandaag.
2: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum eveneens van Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club. En die verscheen op 3 augustus 1993 met erop die wereldhit All I Wanna Do. En natuurlijk de hitsingles Run Baby Run, dat hier een heel klein hitje was. En Strong Enough, 9 miljoen exemplaren vergingen van dit album over de toonbank. Downstairs.

0: Het debuutalbum van Sheryl Crow heet Tuesday Night Music Club. En erop staat onder andere ook haar debuutsingle Run Baby Run, Strong Enough. En natuurlijk die hit waar ze internationaal mee doorbrak, All I Wanna Do. 9 miljoen exemplaren gingen er van dit album, haar debuutalbum, over de toonbank. En wij kozen voor nu de track 10 van het album. We do what we can do.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.
0: Dan heb ik een vraagje aan u, luisteraar. Weet je nog waarom deze single in 2001 werd uitgebracht?

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: I Wanna Be A One Day Fly. Dat was een nummer van de Nederlandse gelegenheidsformatie One Day Fly. Bestaande uit de makers van het tv-programma Kopspijkers. Het werd in 2001 uitgebracht als protest tegen de destijds populaire talentenjacht Star Maker. Maar het leverde wel een nummer 1 op. En over die Star Makers, dat kwam toen de formatie Chaotic kwam toen eruit voort. Ze zijn, net zoals A-Teams, K3, 5, Apple, Oasis Blue, zijn ze ook weer bij elkaar. Ze hebben die grote hit uit 2001 opnieuw gemaakt. En dat heet dan I Damned I Think I Love You 2.0.

0: 25 jaar geleden waren ze in het programma de Star Makers. Ze vormden daarna de formatie Chaotic. Scoorde toen een enorme grote hit met deze Damned I Think I Love You. Stond ze maar liefst 5 weken op die eerste positie. Geven 11 en 12 juni geven ze in Trivoli, Vredenburg in Utrecht, geven ze jubileumconcerten. Compleet uitverkocht, dus daar hoef je niet meer achteraan te zitten. En hebben besloten ook deze Damned I Think I Love You uit te brengen in een 2.0 versie. En daarvoor hoorde u de protestsong die er toen uit voortvloeide in 2001.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij gaan hier inderdaad straks na het nieuws druk op klopje non-stop muziek te krijgen. Avondrood tot de klok van 12 uur en dan de Beverlandse Nachtwacht tot de klok van 8 uur morgenochtend. En om 8 uur dan neemt Ad Vermeer je weer mee op weg in de Beverlandse Ochtendshow. Vakantieeditie van Marcel, die zit nog steeds lekker in het verre oosten. Maar je krijgt in ieder geval wel van Ad het laatste weerverkeer en Beverlands nieuws tot de klok van 9 uur.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 met een albumversie op de maandagavond direct naar de jongens van Rockblok. Maar aanstaande woensdag tussen 7 en 9 zijn we ook met een gouden oude aflevering. En dan kan deze plaat prima gedraaid worden. Een grote hit uit 1985. When the Going Get Tough, the Tough Cat Going in de clubmix van Billy Ocean. Wat mij betreft graag veel plezier en tot een volgende keer.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum 2.000 tot 5.000.

Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Streek Omroep. De

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd.

Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de B.

0: internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag...

een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd.

Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven.